U luistert naar House of Hard Bop met opname van het Ben van den Dunge Jarbo Hogendijk Quintet. En deze Hard Bop formatie oogste veel succes en internationale faam eind jaren 80 en 90. Het eerste stuk is een zeer kort stukje van Jarbo Hogendijk en Rob van Bavel en het heeft de titel Pats Boom. Het is bedoeld als een knipoog naar de Amsterdamse impro scene. Dan gaan we verder met de compositie van Ben van den Dunge, Double Dutch. Het titelstuk dus van het album. Goed, dan zijn we er nog niet, want dan volgt het prachtige ballad van Jan Hartong

U luistert naar het programma House of Hard Bop met het laatste deel van een driedelige uitzending over het Ben van den Dunge Jarmo Hogendijk Quintet. U hoort nu weer een compositie van Ben van Dunge met de titel Slow Down. Het laatste stuk heeft de toepasselijke titel Organic Freedom en dat is geschreven door Jarmo Hogendijk.

En de titel van dit stuk was Dancing at Dawn. Het derde stuk is van Rob van Bavel en het heeft de titel Good Grief. Uw programmamaker, Erik Ineke dus, opent het stuk met een vrije drumsolo en daarna volgt het thema in een medium slow tempo. Wederom intense en energieke solo's van Jarmo Hoogendijk op trompet en Ben van Dungen, ditmaal op sopraansax, gevolgd door een vette open drumsolo over een vamp.

En zo klonk Good Grief. In deze aflevering van House of Hard Bop luistert u naar opname van het Ben van den Dungen Jarmo Hoogendijk Quintet. Deze hard bop formatie oogste veel succes en internationale faam eind jaren 80 en 90. Het repertoire van de groep was geïnspireerd door de muziek van Freddie Hubbard, Woody Shaw en Wynton Marsalis. Belangrijke en toonaangevende bands in deze post-bop periode. Maar de composities, die waren praktisch allemaal van eigen hand. In deze uitzending hoort u opname afkomstig namelijk van het album Run For Your Wife, opgenomen op 1, 2 en 3 oktober 1991. Een album dat is uitgebracht bij het label Timeless. In de bezetting hoort u Ben van den Dungen op tenor en sopraansax, Jarmo Hoogendijk trompet, Rob van Bavel piano, Harry Emery op bas en Erik Ineke zit achter de drums. Ben van Dungen schreef de ballad Maryland, I Was There, waarin hij zelf de hoofdrol speelt met een prachtige solo op sopraansax.

Dat was een compositie van Ben van den Dungen, de ballad Maryland, I Was There. We gaan verder met ook weer een compositie van Ben van den Dungen. Het heeft de titel Acoustical Electricity. Het is een funky Latin stuk met geweldige soli voor de beide leiders en een piano solo met een geïnspireerde McCoy-Tyner vibe van Rob van Bavel.

Een compositie was dit van Ben van den Dunge, Acoustical Electricity. En van hetzelfde album, want wij draaien dus tracks van het album Run for Your Wife, hoort u nu No Comment, een compositie van Ben van den Dunge. En het is eigenlijk, na het thema, een feature voor Erik Ineke met brushes met begeleiding van piano en bas.

No Comment, ook weer een compositie van Ben van den Dungen. U luistert in House of Heart Bop naar het tweede deel van een driedelige uitzending over het Ben van den Dungen Jarmo Hoogendijk Quintet. Door het muzikale en zakelijke inzicht van de beide co-leiders en de enorme inzet van de bandleden groeide de band uit naar het topniveau. In de bezetting met Ben van den Dungen tenor en sopraan sax, Jarmo Hoogendijk trompet, Rob van Bavel piano, Harry Emery bas en Erik Ineke drums werden drie albums opgenomen, waarvan in deze uitzending tracks te horen zijn van het derde album. Opgenomen op 1, 2 en 3 oktober 1991, uitgebracht door Timeless. U hoort van Ben van Dungen It's Itching. Het stuk begint met een vrije improvisatie van de ritmesectie wat uitmondt in een razendsnel uptempo, waarna in medium uptempo het thema wordt ingezet, gevolgd door een swingende trompetsolo van Jarmo Hoogendijk. Dan gaan we verder met een stuk weer in uptempo met een wervende solo van Ben van den Dungen, alleen begeleid door bas en drums.

En dan zijn we weer toe aan het laatste stuk van deze aflevering van House of Hard Bop. De Standard Star Eye van Don Array en Jean de Paul in een speciale bewerking van Jarmo Hoogendijk, waarin harmonische invloed van John Coltrane zeer duidelijk aanwezig is. De trompetsolo van Jarmo Hoogendijk, die is wereldklasse. Dat uur werd samengesteld door Erik Inneken.

In het programma House of Hardbop luistert u naar verschillende opnamen van trompetist Freddie Hubbard en tenorsaxofonist Hank Mobley. Deze twee muzici vormen een unieke combinatie op verschillende hardbop-opnames voor het bekende Blue Note label. Zo ook de opnamesessie van 11 december 1960 van pianist Kenny Drew. Het album werd uitgebracht onder de naam Undercurrent. Een niet zo'n bekende, maar toch zeer verrassend album met uitsluitend eigen composities van Drew. De ritmesectie bestond uit bassist Sam Jones, drummer Louis Hayes. De twee heren waren ten tijde van deze opname het vaste ritmetandem van het fameuze Cannonball Adderley Quintet. En ze behoorden absoluut tot een van de meest swingende ritmesecties uit de jazzgeschiedenis. Op trompet uiteraard Freddie Hubbard en op tenorsax de altijd met bezieling spelende Hank Mobley. The Pots On is een medium uptempo swinger met wederom zeer inspirerende soli van Hubbard, Mobley en Kenny Drew. Vervolgens hoort u een medium tempo blues met de veelzeggende titel Groovin' the Blues. Hank Mobley is de eerste solist en laat als geen ander horen hoe hij de blues kan spelen. Maar Hubbard en Drew weten er ook wel raad mee. Er is ook duidelijk te horen hoe goed de ritmesectie is. Als laatste stuk hoort u Ballade en de titel zegt genoeg. Het thema wordt prachtig vertolkt door Freddie Hubbard, gevolgd door een mooie pianosolo van de leider Kenny Drew. Al met al, een gevoelig slot van een geweldig album.

U luistert naar het programma House of Hardbop met het tweede deel van het tweeluik over de combinatie van trompetist Freddie Hubbard en tenorsaxofonist Hank Mobley. Het laatste blokje muziek en nu is de leiding weer in handen van Hank Mobley. Op 4 februari 1965 nam hij voor Blue Note het bekende album The Turnaround op. Er werden tijdens die sessie veel meer stukken opgenomen en die zijn nooit op de oorspronkelijke plaat terechtgekomen. In 2001 is er voor Blue Note een cd uitgekomen met de titel Straight No Filter, ter nagedachtenis van het overlijden van Hank Mobley in 1986. Deze cd bevat nooit uitgebrachte stukken van verschillende opnamesessies, zo ook van Turnaround. Twee stukken, en trouwens allebei composities van Mobley. In de bezetting hoort u Hank Mobley, tenorsax, Freddie Hubbard, trompet, Barry Harris, piano, Paul Chambers, bas en Billy Higgins, drums. Als eerste, Third Time Around. Een stuk dat qua structuur en vorm alweer meer in de sfeer zit van de middenjaren 60. Dat geldt ook voor de medium uptempo blues in driekwartsmaat, Hank's Waltz, met geweldige solo's van Hank Mobley, Freddie Hubbard en Barry Harris. De ritmesectie Chambers-Higgins was altijd een winning team. En tot besluiten deze uitzending nog een stuk van het album Roll Call onder het leiderschap van Hank Mobley, uitgebracht op Blue Note. Hank Mobley tenorsax, Freddie Hubbard trompet, Wynton Kelly piano, Paul Chambers op bas en Art Blakey op drums. U hoort The Breakdown. Een swingende blues waarin de heren bewijzen dat de blues niet zomaar even een bluesje spelen is. Freddie Hubbard en Hank Mobley, zij waren the real thing in hard bop.

U heeft geluisterd naar verschillende studio-opnamen uit 1960 en 1965 van Freddie Hubbard en Hank Mobley. Ze komen van de cd's Undercurrent, Straight No Filter en

In het programma House of Hard Bop hoort u studioopname die de Amerikaanse hardbopdrummer Pete LaRocca onder zijn eigen naam heeft gemaakt. In het laatste deel over deze bijzondere drummer gaan we luisteren naar zijn laatste opname onder eigen naam. Sinds het vorige album Turkish Women at the Bath uit 1967 heeft het namelijk 30 jaar geduurd voor hij weer een album opnam onder eigen naam. En na deze vorige plaat werden de optredens voor LaRocca steeds schaarser en hij weigerde mee te doen aan de opkomst van de fusion muziek eind jaren 60. Hij besloot dus gewoon om taxichauffeur te worden. Hij ging rechten studeren en hij werd advocaat. De oorzaak van zijn tegenzin was ook dat de opname uit 1967 later opnieuw werden uitgegeven, maar dan onder de naam van pianist Chick Corea, terwijl het composities en de band waren van LaRocca.

Hij spande, hij was niet voor niks advocaat natuurlijk, een zaak aan tegen de platenmaatschappij en hij won die ook. Maar het bloed kroop waar het niet gaan kon. In de jaren 90 besloot hij terug te keren in de muziek en wel met een nieuwe groep, genaamd Swingtime. Hij maakte hiermee op 1 maart 1997 opname in de studio. En die opname, die gaan we dus beluisteren. Uitgebracht op Blue Note label onder de naam, zoals ik zei, Swingtime. Naast drummer en leider Piet LaRocca hoort u Ricky Ford, tenor sax, Lance Bryan, sopraan sax, Jimmy Owens, trompet, David Liebman, sopraan sax, George Cables, piano en Santi DeBriano, bas. En achtervolgens hoort u van David Liebman de ballad Tomorrow's Expectations, waarin Piet LaRocca opvalt, in zijn begeleiding met brushes. En daarna een swingende The Candyman van Leslie Bricusi en Anthony Newley.

U luistert naar het tweede deel van een tweedelige serie met muziek van de Amerikaanse hardbopdrummer Pete LaRocca. Deze muzikus was naast een buitengewoon swingende en creatieve drummer ook een bijzonder originele componist. U hoort in deze uitzending zijn laatste opname onder eigen naam met de groep Swingtime. LaRocca had al tijden niet veel meer opgetreden doordat hij teleurgesteld was, ik zei het al, in de jazz scene en vanwege zijn werkzaamheden als advocaat. Hij had verschillende jazzmuzici in New York onder zijn klantenkring, dat wel. Hij begon weer wat meer op te treden in 1997, maar dan wel uitsluitend nog als bandleider. Met zijn groep Swingtime maakte hij nog één opname voor het Blue Note label en die hoort er dus in deze uitzending. En die opname werd gemaakt op 1 maart 1997 met in de bezetting Ricky Ford op tenorsax, Lance Bryant op sopraansax, Jimmy Owens trompet, David Liebman sopraansax, George Cables piano en Santi Debriano bas. U hoort nog twee stukken waarvan als eerste Nihonbashi, een compositie van Sadao Watanabe. Een vrije bassolo van Santi Debriano opent het stuk en daarna wordt het tempo neergezet in de modale Coltrane-traditie met, na de solos van tenor en trompet, een fantastische solo van David Liebman op sopraansax. En tot besluit hoort u van Chick Corea Amanda's Song, gespeeld in een wervelend up-tempo met een dynamische solo van Pete LaRocca. En dat was ook zijn laatste album met deze band en dit album stond hij na 30 jaar weer volop in de belangstelling. Maar helaas heeft dat niet lang geduurd, want hij overleed op 20 november 2012 op 74-jarige leeftijd.

0: In het programma heeft u geluisterd naar studioopname uit 1997 van Pete La Rocca, afkomstig van de CD Swingtime, uitgegeven op Blue Note label. En dit was het tweede programma in een serie van twee gewijd aan deze Pete La Rocca Sims, samengesteld door Erik Ineke.
1: Samengesteld door François van der Linden.

Beste luisteraars, welkom bij House of Hardbop. Vandaag het eerste deel van een tweedelige uitzending gewijd aan de Amerikaanse hardpop drummer Pete LaRocca Sims. Geboren in 1938, overleden in 2012. Deze exceptionele drummer werd geboren in Harlem, New York. Hij komt uit een muzikaal gezin. Zijn moeder was pianiste en zijn stiefvader speelde trompet. Zelf kreeg hij al vroeg percussieles op school. Hij leerde timbals spelen en speelde 6 jaar lang timbalero in diverse Latijns-Amerikaanse orkesten. En door het spelen in die orkesten kreeg hij de bijnaam LaRocca. En die gebruikte hij uiteindelijk als artiestennaam. In 1957 hoorde Max Roach hem spelen in Birdland in New York. Hij beval de 19-jarige drummer aan bij niemand minder dan Sonny Rollins.

door de tenorsax en bas, waarna er een mooie solo volgt van Doug, waarin nog een bekend citaat van Parker voorbij komt en ook bassist Marius Bates overtuigt met een zeer fraaie bassolo. Vervolgens van Tommy Wolfe de fraaie ballad Spring Can Really Hang You Up The Most. Mooi gespeeld door Doug Webb en met een prachtige en duidelijke basbegeleiding van Marius Bates. These Things is een verwijzing naar het akkoordenschema van Jerome Kern's All the Things You Are. Gespeeld in medium up tempo met zeer geïnspireerde solo's van alle leden van het trio.

In deze aflevering van House of Hard Bop luistert u naar opname van de Amerikaanse tenorsaxofonist Doug Webb. Op 20 november maakte die in Nederland opname in Studio de Smederij in Zeist. Samen met bassist Marius Beets en Erik Ineke werd er in 3,5 uur tijd een mooie cd opgenomen. Naast de vele opnamen die Webb heeft gemaakt in verschillende bezettingen, was dit zijn eerste cd in trio bezetting. En dat is dus alleen hier met bas en drums. Dat betekende meer vrijheid in zijn spel en meer interactie met de andere muzici. De opnamen in deze uitzending komen van dit album, dat in 2019 is verschenen op Daybreak, onder de titel Doug Webb in Holland. Er worden nog twee stukken, met als eerste een compositie van Cole Porter, Get Out of Town, gevolgd door Lunar Eclipse van Doug Webb, dat is gebaseerd op het schema van de jazz Standard Solar. In dit laatste stuk speelt Doug een verrassende solo, gevolgd door een bas- en drumduet van Marius en Erik Ineke. Dit is tevens een mooi einde aan een relaxte en swingende cd-sessie. Als extraatje hoort u nog van Fats Waller de Jitterbug Waltz met Doug Webb op sopraansax. Opgenomen in 2014 samen met pianist Alan Broadbent, bassist Peter Smith en drummer Paul Krabich. Het komt van het album The Doug Webb Quartet Sets the Standard. Het is uitgebracht op het VSOP-label.

U heeft geluisterd naar studio-opname uit 2018 en ook nog een korte uit 2014 van Dark Web, afkomstig van de cd Dark Web in Holland, de Dark Web Trio op het Daybreak label en van de cd The Dark Web Quartet Sets the Standard op het VSOP.

U luistert naar de Concertzender met het programma House of Hard Bop, een programma van Erik Ineke. Vandaag kunt u luisteren naar het tweede deel van een driedelige serie over de Amerikaanse tenorsaxofonist Doug Webb. Deze geweldenaar en ook connoisseur van diverse rietinstrumenten is geboren in 1960 in Chicago en verhuisde op 3-jarige leeftijd naar Californië. Hij is een veelgevraagd muzikus in de Los Angeles studio scene als solist en in de saxofoonsectie van verschillende orkesten. Maar zijn grote liefde die gaat uit naar de jazz en hij heeft daarin ook een grote reputatie opgebouwd aan de Amerikaanse westkust. Doug heeft veel albums opgenomen voor Posse Tone Label en wel in verschillende bezettingen. In de vorige uitzending hoorde u kwartetopname en vandaag hoort u hem in quintetbezetting. Het zijn studioopnamen die gemaakt zijn op 16 augustus 2016 in Pasadena in Californië. En deze opnamen zijn afkomstig van het album Fast Friends en ook uitgebracht op het Posse Tone Label. In de bezetting hoort u Doug Webb op tenorsax, Michael Dees op trombone, Mitchell Forman op piano, Chris Colangelo op bas en Roy McCurdy op drums. Het eerste stuk is van Doug Webb en het heeft de titel Last Train to Georgia. Een swingende opener en die is gebaseerd op de bekende standard Sweet Georgia Brown. Maar met, wat de akkoorden betreft, een duidelijke hint naar John Coltrane. Als tweede hoort u van Lenny Morgan, Friends Again. En dat is gebaseerd op akkoorden van ook weer een bekende standard met de titel Just Friends. Het is wat gehaast gespeeld, maar de virtuositeit van de heren ligt er niet om. En vervolgens horen we een medium swinger van Hank Mobley, High Groove, Low Feedback, met swing-

In het programma House of Heart Bop luistert u naar studio-opname van de Amerikaanse tenorsaxofonist Doug Webb. We gaan verder met nummers van het album Back East. Naast Webb op tenorsax hoort u Peter Zack op piano, Ben Wolf bas en Rudy Royston op drums. Als eerste een vrij onbekende compositie van Antonio Carlos Jobim, getiteld Viva Sonando. Wat direct opvalt is de prachtige, warme en volle sound van Webb en de mooie melodie.

melodische lijnen. Het volgende stuk, Dreamsville, is geschreven door de bekende componist Henry Mancini. Het wordt in een geraffineerd arrangement gespeeld in medium tempo. Vervolgens hoort u het modale stuk Stanley van Dark Webb. Er komt een prachtige tenorsolo, volkomen in de Train-traditie, gevolgd door een zeer geïnspireerde pianosolo en de talentvolle drummer Roy Royston laat hier duidelijk horen hoe goed hij thuis is in deze stijl. Het laatste stuk, Down East, is van pianist Peter Zak. Een spetterende driekwartsmaat waarin muzikaal van alles gebeurt.

U luistert naar het eerste deel van een driedelige serie met muziek van de tenorsaxofonist Doug Webb. Webb is niet echt heel erg bekend, maar in 2015 heeft hij een uitgebreide en succesvolle tournee gemaakt in Nederland met het trio van pianist Rijn de Graaf. En hij behoort toch echt wel tot de grote tenorsaxofonisten van deze tijd. We gaan verder met de opname die hij in 2014 maakte voor het Post-Tone label. En dat is het album Back East. U hoort naast Doug Webb, Peter Zek, piano, bassist Ben Woof en drummer Rudy Royston. U hoort nog 4 stukken. De meeste stukken van dit album zijn van de hand van Doug Webb, zoals ook het volgende Mr. Green. Het is een enerverend uptempo nummer waarin drummer Rudy Royston stevig uitpakt. Daarna volgt If Ever I Would Leave You van Frederick Lowe uit de musical Camelot. Het is een wervelend duo-uitvoering van tenorist Doug Webb en pianist Peter Zek. Daarna nog 2 stukken. Eerst Snickers Lament met een mooie bassolo van Ben Woof en drummer Rudy Royston. Laat nog eens even horen wat een virtuoos talent hij is. Als uitsmijter de swingende wals Old Times, waarin Doug Webb laat horen wat een haarzuiver intonerende melodische en swingende saxofonist hij is.

U heeft geluisterd naar studio-opname van het Positone-label van tenorsaxofonist Doc Webb. De opname is uit 2014 en ze werden opgenomen in The Acoustic Recording Studio in Brooklyn, New York.

Dit is de concertzender met het programma House of Hardbop. In verband met de 100ste geboortedag, vandaag 29 augustus, van alt-saxofonist Charlie Parker, besteden we in dit programma aandacht aan zijn verschillende kwartet- en quintetopnamen voor het label Verve. Charlie Christopher Parker Jr. droeg de bijnaam Bird. Hij wordt beschouwd als een van de grootste muzikale genieën van de 20ste eeuw. Hij veranderde de taal van de jazz en deze bebop-taal werd de lingua franca van deze muziek. Geboren in Kansas City op 29 augustus 1920, bracht hij een groot gedeelte van zijn jeugd door in zijn geboorteplaats, voordat hij vertrok naar New York, waar hij zijn wereldreputatie vestigde. Van eind jaren 40 tot aan zijn plotselinge dood op 12 maart 1955 werkte hij regelmatig voor de bekende impresario Norman Granz. Hij maakte veel opnamen voor diens bekende Verve-label. U hoort hieruit een selectie van diverse kwartet- en quintetopnamen. Het eerste stuk, The Bird, dateert van december 1947 en is opgenomen in de Recital Hall van Carnegie Hall in New York. Het was bestemd voor de Norman Granz productie The Jazz Scene. Het stuk is gebaseerd op de akkoorden van Topsy en in de bezetting hoort u Charlie Parker altsax, Hank Jones piano, Ray Brown bas en Shelly Mann op drums. Vervolgens twee stukken opgenomen op 5 mei 1949 in New York. In deze quintetbezetting hoort u Charlie Parker op altsax, Kenny Dorham trompet, Al Haig aan de piano, Tommy Potter op bas en Max Roach op drums. Het eerste nummer heet Divers en het laatste stuk is gebaseerd op de blues en heet Passport. Dit is ook de enige studioopname van Bird met zijn eigen groep onder auspiciën van Granz.

de onlangs overleden befaamde legendarische hardbop-drummer Jimmy Cobb. Als lid van het befaamde Miles Davis Sextet nam hij een van de bekendste jazzalbums aller tijden op met de titel Kind of Blue. Dat gebeurde 2 maart en 22 april 1959 in de Columbia Studio in New York. In het voorwoord van het boek Kind of Blue, geschreven door Ashley Kahn, vertelt Jimmy Cobb dat hij geen flauw idee had wat Miles wilde gaan opnemen. Maar toen de stukken eenmaal waren doorgespeeld en iedereen de feel te pakken kreeg, verliepen de opnamen ontspannen en zonder een enkel probleem. Maar wat wil je dan ook met zo'n geweldige bezetting? Miles Davis, trompet, John Coltrane, tenorsax, Cannibal Adderley, altsax, Winston Kelly, piano, Bill Evans, piano. En verder Paul Chambers, bas, Jimmy Cobb, drums. Alle stukken op dit album zijn van de hand van Miles Davis, behalve het stuk wat u nu gaat beluisteren. Want daar heeft Bill Evans toch een heel groot aandeel in gehad, zeker wat betreft de harmonieën. Blue and Green is een prachtige ballad die nog jaren bij Evans op het repertoire zou blijven staan. Deze compositie bestaat uit 10 maten en zoals Miles zei over dit stuk: You can tell where it starts, but you can't tell when it stops. I love that suspense. Het volgende stuk is het meest modale en impressionistische stuk van het album, getiteld Flamenco Sketches. Dit is de eerste take van het stuk met daarna wat kort commentaar van de leider. Jimmy Cobb legt hier een nauwelijks hoorbaar tapijt neer met brushes, waardoor het geheel zeer verstild en open klinkt.

0: take two, so.
1: Wait a minute, Irvin. Wait.
0: Okay.
2: Hey, when you raise up off this tube, man, you get... Oh, yeah. You know, your floor squeaks, you know. You know what I mean? Can you hear me?
0: Yeah.
2: Let's go.
0: Here we go. Take two.
3: U luistert naar het derde en laatste deel van een serie met opname van de befaamde en legendarische hardbop drummer Jimmy Cobb. Hij overleed onlangs op 91-jarige leeftijd. Jimmy Cobb maakte van 1958 tot 1963 deel uit van het beroemde Miles Davis Quintet en Sextet. In deze uitzending opname van het Miles Davis Sextet uit 1959 en wel het beroemde album Kind of Blue, opgenomen 2 maart en 22 april in de Columbia Studio in New York en uitgebracht op het Columbia label. Met dit album gaf Miles de muziek een modale impuls die ook een tijdloze sfeer uitstraalde. Het klinkt allemaal heel ontspannen en het dringt niet op en je kan het album onder alle omstandigheden opzetten. Dat zijn hoogstwaarschijnlijk de redenen van het wereldwijde succes. Met daarnaast ook nog eens een topbezetting met Miles Davis, trompet, John Coltrane, de noorsax, Julian Cannonball Adderley, altsax, Wynton Kelly, piano, Bill Evans, piano, Paul Chambers, bas, Jimmy Cobb, drums. Hoorde u in het vorige blok de eerste take van Flamenco Sketches, dan kunt u nu luisteren naar de 6e take die uiteindelijk de definitieve versie werd. Het laatste stuk werd All Blues, dat begint met bekende vamp van piano, bas en drums in 6/8e maat, alvorens het thema begint. Jimmy Cobb speelt hier weer met brushes, maar als Miles Davis zijn trompet solo begint, schakelt hij over op sticks en het ritme danst en swingt. Dan volgt Cannonball Adderley met een bluesy alt-solo, gevolgd door Coltrane met zijn Sheets of Sound. Bill Evans levert een prachtige lock-handed piano-solo af. En dan volgt het thema weer en een vamp waarover Miles nog even kort soleert. En zoals Jimmy Cobb het samenvatte, viva Miles Davis, viva Kind of Blue. I'm very proud to be a part of it.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1959 van Jimmy Cobb, afkomstig van de cd-box Miles and Train, de Complete Columbia Recordings, de periode 1955-1961. Het uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Beste luisteraars, dit is de Concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar het tweede deel van een driedelige serie over de drummer Jimmy Cobb. Hij leefde van 1929 tot 2020. Deze legendarische drummer overleed onlangs op 24 mei op 91-jarige leeftijd. Zijn vijfjarige verbintenis aan het beroemde Miles Davis Sextet heeft hem een internationale reputatie gegeven. Met zijn enorme gevoel voor swing en een perfecte cymbal timing gaf hij deze groep de perfecte drive. Geen technische hoogstandjes, maar altijd betrouwbaar en in dienst van de muziek. U hoort in deze uitzending dan ook uitsluitend de opname die deze drummer heeft gemaakt met dit sextet. 3 juli 1958 gaf de groep een concert op het befaamde Newport Jazz Festival. In de bezetting hoort u Miles Davis op trompet, John Coltrane op tenorsax, Julian Cannibal Adderley op altsax, Bill Evans piano, Paul Chambers contrabas en Jimmy Cobb op drums. De opnamen zijn afkomstig van het album Miles at Newport 1958, uitgebracht op Columbia. Als eerste Two Bass Hit, geschreven door John Lewis en Dizzy Gillespie. Het stuk wordt ingezet in uptempo met enkele felle fills van Jimmy Cobb en tenorsaxofonist John Coltrane gaat direct van start met een adembenemende solo, daarbij furieus achter de broek gezeten door de drummer. Vervolgens hoort u de standaard Bye Bye Blackbird in een medium uptempo en het ritmeduo Chambers en Cobb swingt hier zo geweldig dat het ritme als het ware danst. Miles speelt hier in een prachtige trompetsolo, gevolgd door een wederom zeer inventieve solo van John Coltrane. Pianist Bill Evans laat hier horen hoe hard hij kan swingen. Tot slot de theme van Miles Davis, en dat is eigenlijk een feature voor Jimmy Cobb die hier alles uit de kast haalt, vet en gewaagd.

In House of Hardbop, hier bij de Concertzender, luistert u naar opname van de onlangs overleden befaamde en legendarische hardbop-drummer Jimmy Cobb. In het voorjaar van 1958 kreeg Cobb een telefoontje van Miles Davis om 6:30 s'avonds of hij direct naar Boston zou kunnen komen om drummer Philly Joe Jones te vervangen, die weer eens niet kwam opdagen. Philly Joe werd ontslagen, Jimmy Cobb werd diens opvolger in het Miles Davis Sextet. De opname van deze groep hoort u in deze en komende uitzendingen. Op 26 mei 1958 werden er opnamen gemaakt in de Columbia Studio in New York. Deze zijn uitgebracht op het Columbia label onder de titel Miles Davis 58 Sessions. De bezetting van deze groep bestond uit een aantal muzici die een paar jaar later allemaal hun eigen groep zouden gaan leiden en daarmee van grote invloed zouden zijn voor de ontwikkeling van de jazz. Miles Davis, trompet, John Coltrane, tenorsax, Cannonball Adderley, altsax, Bill Evans, piano, Paul Chambers, bas, Jimmy Cobb, drums. Achtereenvolgens hoort u de bekende standard Stella by Starlight, geschreven door Victor Young, gespeeld in een zeer relaxed tempo. Als afsluiting van deze sessie een enorm swingende uitvoering van Cole Porter's Love for Sale. Alle solisten zijn hier in zeer goede vorm, maar de solo van Cannonball Adderley is een hoogtepunt. Jimmy Cobb is dan wel niet zo flamboyant als zijn voorganger, maar zijn swing is licht en rotsvast en perfect voor deze samenstelling.

U luistert bij de Concertzender naar het eerste deel van een driedelige serie met opname van de befaamde en legendarische hardbop drummer Jimmy Cobb, die onlangs op 91-jarige leeftijd overleed. Jimmy Cobb maakte van 1958 tot 1963 deel uit van het beroemde Miles Davis Quintet en Sextet. In deze serie opname van het Miles Davis Sextet. Op 3 juli 1958 gaf deze groep een zeer energiek concert op het Newport Jazz Festival in Newport, Rhode Island. Het concert is opgenomen en uitgebracht op Columbia onder de titel Miles at Newport 1958. De band vertrok ruimschoots op tijd uit New York, maar door het drukke verkeer kwamen ze vlak voor hun optreden aan op het festivalterrein in Newport. Ze moesten gelijk het toneel op. Jimmy Cobb had amper de tijd om de drumset die er stond aan te passen, of Miles Davis gaf het tempo aan, waarna de energie er direct van afspatte. De bezetting: Miles Davis, trompet, John Coltrane, tenorsax, Cannibal Adderley, altsax, Bill Evans piano, Paul Chambers bas, Jimmy Cobb drums. Na de introductie van Wills Conifer opent de band met een spetterende uitvoering van Charlie Parker's A Liu Cha. Miles Davis neemt de eerste solo en wordt forst achter zijn broek gezeten door de drummer, gevolgd door John Coltrane met zijn Sheets of Sound. En Cannibal Adderley met een solo die er mag wezen. Het tweede stuk is de blues Straight No Chaser van Thelonious Monk. Een perfect tempo voor dit stuk, met zeer geïnspireerde solo's van alle solisten. Dus hier duidelijk te horen en te voelen wat voor goed ritmetandem Paul Chambers en Jimmy Cobb vormden. Friend Dance besluit deze uitzending met een tenorsolo van John Coltrane, waarvan je je afvraagt waar dat allemaal vandaan komt. En de two-beat feel van Paul Chambers is een schoolvoorbeeld voor alle aankomende bassisten.

In House of Hardbop bij de Concertzender heeft u geluisterd naar opname uit 1958 van Jimmy Cobb, afkomstig van de cd-box Miles and Train, The Complete Columbia Recordings 1955-1961. Het programma werd samengesteld door Erik Ineke.

Welkom bij de concertzender, dit is House of Hard Bop. Vandaag het derde deel van een driedelige serie over drummer Louis Hayes. Louis Siddle Hayes werd geboren 31 mei 1937 in Detroit. Na veel gespeeld te hebben met bekende muzici uit Detroit, werd hij op 19-jarige leeftijd gevraagd door pianist Horace Silver om in zijn quintet te komen spelen. Na 3 jaar verliet hij die groep en werd de vaste drummer van het Cannonball Adderley Quintet. Dit op aanraden van bassist Sam Jones, met wie Hayes een van de meest ijzersterke en swingende ritmesecties uit de jazzgeschiedenis zou vormen. Uit zijn periode met Cannonball Adderley hoort u vanavond live-opname uit New York en Tokio. En ook studio-opname van Louis Hayes' eigen groep, de Cannonball Adderley Legacy Band. Als eerste een track afkomstig van het album The Cannonball Adderley Sextet in New York, opgenomen januari 1962 in de Village Vanguard, uitgebracht op het Riverside label. In de bezetting hoort u Cannonball Adderley, altsax, Nat Adderley, cornet, Yusuf Lateef, tenorsax, Joe Zawinul, piano, Sam Jones bass en Louis Hayes. De titel van het stuk is Dizzy's Business, geschreven door Ernie Wilkins. De groep klinkt als een kleine big band met alle blazers in grootse vorm. De invloed van Wardle Gray is goed te horen in de solo van tenorist Yusuf Lateef. Het ritme staat ook hier werkelijk als een huis. Vervolgens hoort u dezelfde groep een jaar later tijdens een live opname van een concert in juli 1963 in de Sankei Hall in Tokio. De opnames zijn afkomstig van het album Nippon Soul, uitgebracht ook weer op het Riverside label. Het eerste stuk is ook het titelstuk van het album, is van de handen van Cannonball Adderley. Ook hoort u dit keer voor de verandering Yusuf Lateef, dwarsfluit, en een enorme swingende pianosolo van Joe Zawinul.

0: Thank you.
1: In House of Hard Bop, hier bij de Concertzender, luistert u naar opname van de bekende hardbop drummer Louis Hayes. In dit laatste en derde deel over deze geweldig swingende drummer hoort u opname uit zijn tijd als vast lid van het wereldberoemde Cannibal Adderley Sextet en latere opname van zijn eigen Cannibal Adderley Legacy Band. Louis Hayes' spel is crispy, super strak en met een enorme drive die hij heden ten dagen op zijn 82ste nog steeds heeft. De opnamen van het Cannibal Adderley Sextet zijn van een concert dat deze groep gaf in juli 1963 in de Sankai Hall in Tokio, afkomstig van het album Nip and Soul, uitgebracht op het Riverside label. In de bezetting hoort u Cannibal Adderley altsax, Ned Adderley cornet, Yusuf Lateef, tenorsax, Joe Zawinul, piano, Sam Jones, bass en Louis Hayes, drums. Cole Porter's Easy to Love wordt uitgevoerd in een genadeloos uptempo en is een feature voor de leider die hier een zeer geïnspireerde solo speelt. En drummer Louis Hayes die hier swingt met een ongelooflijke drive. Vervolgens hoort u de bekende Work Song van Ned Adderley. De band had dit stuk al enige jaren op het repertoire staan, maar speelt het hier met de overgave van een eerste keer.

U luistert naar het derde en laatste deel van een driedelige serie met een opname van de legendarische hardbop-drummer Louis Hayes. In 1965 krijgen Sam Jones en Louis Hayes de aanbieding van pianist Oscar Peterson om lid te worden van zijn trio en verlaten de groep van Cannonball Adderley. 2 jaar later verlaat de drummer dit trio om zijn eigen weg te volgen en formeert verschillende bands als leider en soms als co-leider. In 1989 formeert hij samen met alt-saxofonist Vincent Herring een nieuwe groep, de Cannonball Adderley Legacy Band. De naam spreekt voor zich. Het repertoire is een ode aan zijn voormalige bandleider, met wie hij 6 jaar lang zo succesvol heeft mogen samenwerken. U hoort 4 stukken van deze groep, die zijn opgenomen 7 en 8 mei 2001 in New York, afkomstig van het album Dreaming of Cannonball, Louis Hayes en de Cannonball Adderley Legacy Band. Dit album is uitgebracht op het TCB-label. De drummer heeft in deze band een jongere generatie om zich heen verzameld. In de bezetting hoort u Vincent Herring, alt-sax, Jeremy Pelt, trompet, Rick Germanson, piano, Vincent Archer, bas en leider Louis Hayes achter de drums. Achtereenvolgens hoort u de Bobby Timmons compositie That There, gevolgd door de bekende ballad I Can't Get Started van Vernon Duke en een mooie feature voor altist Vincent Herring. Daarna het zeer swingende Naturally van Ned Adderley, waarin de leider ook even laat horen hoe vet hij kan spelen met brushes. Tot slot een spetterende uitvoering van het titelstuk van de bekende musical Fiddler on the Roof. Hier is duidelijk te horen hoe blij de leider is met deze band. Zijn spel is door de jaren heen steeds losser geworden en hij stuurt met veel energie en swing zijn medemuzici op naar grote hoogte. Dat was en is nog steeds Louis Hayes' grote kracht. En daarom behoort hij nog altijd tot de grote hardbop drummers van de jazz.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1962 van Louis Hayes, afkomstig van de cd Cannibal Adderley Sextet in New York, op het Riverside label. Opname 63, afkomstig van de cd Nippon Soul, Cannibal Adderley recorded in Tokyo, ook op Riverside. Opname uit 2001, afkomstig van de cd Dreaming of Cannibal, Louis Hayes en de Cannibal Legacy Band op het TCB label. House of Hardbop, samengesteld door François van der Linden.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons programma House of Hard Bop. Vandaag het tweede deel van een driedelige serie over drummer Louis Hayes. Louis Cyril Hayes werd geboren 31 mei 1937 in Detroit. Na veel gespeeld te hebben met bekende muzici uit Detroit, werd hij op 19-jarige leeftijd gevraagd door pianist Horace Silver om in zijn quintet te komen spelen. Na 3 jaar verliet hij die groep en werd de vaste drummer van het Cannonball Adderley Quintet. Dit op aanraden van bassist Sam Jones, met wie Hayes een van de meest ijzersterke en swingende ritmesecties uit de jazzgeschiedenis zou vormen. Uit zijn periode met het Cannonball Adderley Quintet hoort u deze keer live-opname uit Los Angeles en New York. Op 16 oktober 1960 trad het quintet van Cannonball Adderley op in de legendarische Lighthouse in Los Angeles, met in de bezetting Cannonball Adderley, alt sax, Ned Adderley, cornet, Victor Feldman, piano, Sam Jones, bas, Louis Hayes, drums. De opnames zijn afkomstig van het album The Cannonball Adderley Quintet at the Lighthouse, uitgebracht op het Riverside label. Als eerste stuk hoort u een bekende compositie geschreven door trombonist Frank Russellino, getiteld Blue Daniel. Een heerlijk licht swingend gespeelde wals, gevolgd door Azule Serape van de hand van pianist Victor Feldman. De ritmesectie is hier in formidabele vorm met een superieure pianosolo van de componist. Het stuk eindigt met een vamp waarin bassist Sam Jones het laatste woord heeft.

In het programma House of Hardbop luistert u naar opname van de bekende hardbop-drummer Louis Hayes. In deze driedelige serie over deze geweldig swingende drummer hoort u opname uit zijn tijd als vast lid van het wereldberoemde Cannonball Adderley Quintet. In die periode kreeg Hayes van producer Sid McCoy de kans om zijn eerste album onder eigen naam te maken. Het werd opgenomen op 26 april 1960 in de Bell Sound Studios in New York. Ze werden uitgebracht op VJ Records onder de naam Louis Hayes. Dus dat is dit jaar 60 jaar geleden. U hoort nog drie stukken met de volgende bezetting. Nat Adderley cornet, Yusuf Lateef tenorsax, Barry Harris piano, Sam Jones bas en Louis Hayes op drums. We beginnen met een prachtige ballad, I Need You, van pianist Barry Harris, met mooie solo's van Yusuf Lateef en de componist zelf, die in zijn piano-intro nog een knipoog geeft naar Thelonious Monk. Vervolgens weer een stuk van de hand van Barry Harris, Backyard, en gebaseerd op het akkoordenschema van George Gershwin's Embraceable You. Dit alles heel relaxed uitgevoerd in een heerlijk swingend medium tempo. Dan hoort u nog een stuk van Nat Adderley, Sassy Ann. Dit wordt super swingend gespeeld met drie zeer melodische drumchorussen van de leider. Een zeer geslaagd albumdebuut onder eigen naam.

0: U luistert naar het eerste deel van een driedelige serie met opname van de legendarische hardbop drummer Louis Hayes. In deze reeks over deze drummer hoort u opname onder zijn eigen naam en opname uit de periode als sideman bij het Cannonball Adderley Quintet en Sextet. Op de middag en de avond van zondag 16 oktober 1960 speelde deze groep in de beroemde Lighthouse in Los Angeles. Dit optreden werd opgenomen en geproduceerd door Aaron Kipnews en uitgebracht op zijn Riverside label onder de titel The Cannonball Adderley Quintet at the Lighthouse. U krijgt drie stukken van deze fantastische groep te horen met in de bezetting Cannonball Adderley op alt sax, Nat Adderley op cornet, Victor Feldman piano, Sam Jones bas en Louis Hayes op drums. De groep was in topvorm en dat lag ook wel aan de samenstelling van de ritmesectie. Die was van absolute wereldklasse. Het funky openingstuk, getiteld Sacka Woe van Cannonball Adderley, zet de toon en er is direct een enthousiaste communicatie met het publiek. Het swingt de pan uit en het is meteen duidelijk waarom dit zo'n goede ritmesectie is. Pianist Victor Feldman past als een hand in glove met de bezielende ritmeteam Sam Jones en Louis Hayes. Daarna een gloedvolle versie van Big P, geschreven door Jimmy Heath, opgedragen aan zijn grote broer, bassist Percy Heath.
1: Thank you very much. This is a little tune, you know, if you could call this one funky, that we do that's based upon a rhythm that's a common one used dancing, and it has been used for a long time. This one is called a sack of woe.
2: One, two, come on, two, three.

In dit programma heeft u geluisterd naar opnamen uit 1960 van Louis Hayes. En die kwamen van de cd Louis Hayes op het VJ-label. En een live opname uit 1960 afkomstig van de cd Cannonball Adderley Quintet at the Lighthouse op Riverside. Dit uur werd voor de concertzender Sansa van der Linden.

U luistert naar de Concertzender, u luistert naar House of Hardbop. Vandaag deel 2 van een tweedelige serie over baritonsaxofonist Ronnie Cuber. Op 25 december 1941 werd hij in New York geboren. Hij mag zonder twijfel gerekend worden tot een van de allerbeste baritonsaxofonisten ter wereld. Zijn spel is diep geworteld in de blues en hij voelt zich zowel thuis in de hardbop als in de funky rhythm and blues. Die laatste vooral met de Brecker Brothers en Dr. John. Maar in deze uitzending hoort u live radioopname in het hardbop-idioom en wel met het Nederlandse trio van pianist Rijn de Graaf, met als extra gast een uitmuntende andere baritonsaxofonist, ook uit New York afkomstig, Nick Bignola. De opnamen zijn gemaakt voor het programma Tros Session op 1 maart 1994 in Nick Vollebrecht's Jazz Café. Ze werden uitgebracht op Timeless onder de titel Baritone Explosion. In de bezetting hoort u Ronnie Cuber, baritonsax, Nick Bignola, baritonsax, Rijn de Graaf, piano, Koos Serierse, bas en Erik Ineke, drums. Het openingstuk die avond was het bekende Softly as in a Morning Sunrise van Sigmund Romberg. Na het piano-intro begint Bignola met het thema en daarna speelt Ronnie Cuber de eerste solo en die is fenomenaal, met een enorme emotioneel geladenheid en sublieme frasering en timing. Daarna volgen Nick Bignola en pianist Rijn de Graaf met zeer geïnspireerde solo's. Vervolgens hoort u Juan Taizal's Caravan, gespeeld in uptempo. Ronnie Cuber zet het tempo moddervet neer en na het thema, afwisselend gespeeld door beide saxofonisten, is de eerste solo voor Nick Bignola en die mag er zijn. Harmonisch en ritmisch, gevolgd door een zeer swingende pianosolo van Rijn de Graaf. Ronnie Cuber was die avond in absolute topvorm en zijn solo was vlijmscherp.

U luistert naar het eerste deel van een tweeluik met opname van de befaamde hardbop baritonsaxofonist Ronnie Cuver. In deze uitzending opnamen die zijn gemaakt op 6 februari 1979 in New York van een all-star bezetting onder leiding van pianist Rijn de Graaf. Met daarnaast baritonsaxofonist Ronnie Cuver en verder Tom Harrell, Sam Jones en Louis Hayes. Het album werd uitgebracht op het Timeless label onder de titel New York Jazz. Een topbezetting met het legendarische ritmeteam van het Cannonball Adderley Quintet en Oscar Peterson Trio. U hoort nog twee stukken van dit album met als eerste stuk van Rijn de Graaf getiteld 81st and First. Gebaseerd op de akkoorden van Cherokee. Wederom in een razendsnel tempo met als eerste solist Ronnie Cuver die een onvoorstelbaar goede solo speelt. Ook pianist Rijn de Graaf laat horen hoe geweldig hij de bebop-traditie beheerst. Als laatste van deze sessie hoort u de Charlie Parker Blues O Prevave. Tom Harrell opent met een geweldige solo, waarna Ronnie Cuver er nog een schepje bovenop doet. En tot besluit van de uitzending nog drie stukken van het album Infra-Ray, dat Ronnie Cuver opnam 11 mei 2009 in studio De Smederij in Zeist voor het Mac Center label. Met Peter Beets, piano, Marius Beets, bas en uw programmamaker, Erik Ineke, op drums. Als eerste hoort u het titelstuk Infra-Ray van Hank Mobley. Weer is de saxofonist hier in topvorm en ook Peter Beets laat hier horen op wat voor hoog niveau zijn spel staat. Als tweede stuk een ballad en wel het prachtig gespeelde Loverman. Tot slot gevolgd door een compositie van Ron Cuber getiteld Cubism, in een Latin feel met een geweldige funky solo van Cuber en een mooie bassolo van Marius Beets.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar een studioopname uit 1979 van Ronnie Cuber, afkomstig van de cd New York Jazz van het Rijn de Graaf Quintet op het Timeless label, en studioopname uit 2009, afkomstig van de cd Infraray van Ronnie Cuber meets de Bates Brothers, featuring Peter Bates en Erik Ineke op het Maxenter label. Samengesteld dit programma voor de concertzender door Erik Ineke.

Na de opname van het album Milestones werd de bezetting van de groep gewijzigd. Pianist Red Garland werd vervangen door Bill Evans en drummer Philly Joe Jones door Jimmy Cobb. Miles Davis wilde met deze groep meer richting de modale jazz en op aanraden van componist George Russell werd Bill Evans de nieuwe pianist die met zijn gevoel voor akkoorden en klank perfect zou passen in de muziek die Davis voor ogen had. Dat gold ook voor drummer Jimmy Cobb, die net zo hard kon swingen als Philly Joe. Alleen was hij minder spectaculair en had meer rust in zijn spel. Op 26 mei 1958 stond deze bezetting in de Columbia 30th Street Studio in New York voor het opnemen van 4 tracks. Deze 4 tracks zijn pas in 1991 in zijn geheel uitgebracht door Columbia op het compilatiealbum 58 Sessions. U hoort hiervan 2 tracks met als eerste het bekende On Green Dolphin Street van Bronislaw Kuiper. De piano-introductie van Bill Evans bepaalt direct de relaxte sfeer en groove van de groep en dat is exact wat Miles Davis in gedachten had. Als tweede hoort u de compositie Fran Dance van Miles Davis, opgedragen aan zijn toenmalige vrouw de danseres Frances Taylor. Als ondertitel kreeg het stuk de naam Put Your Little Foot Right Out. Miles Davis speelt hier de melodie met een demper waarbij elke noot is gemeend.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar opname uit 1958 van Miles Davis, afkomstig van de cd Milestones. En opname later uit datzelfde jaar van Miles Davis, afkomstig van de cd 58 Sessions, beide uitgebracht op Columbia Records. Samenstelling Erik Ineke.

Dit is het programma House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar het tweede deel van een serie uitzendingen die in het teken staan van 100 jaar Miles Davis en 100 jaar John Coltrane. In deze serie komen de complete opnamen aan bod van het legendarische Miles Davis Sextet met onder andere John Coltrane. Deze groep bestond van 1957 tot en met 1959. Davis vatte eind 1957 het plan op om zijn toenmalige legendarische quintet uit te breiden tot een sextet door toevoeging van altsaxofonist Julian Cannonball Adderley. Niet lang na de opname van het album Milestones vertrokken pianist Red Garland en drummer Philly Joe Jones. Ze werden vervangen door pianist Bill Evans en drummer Jimmy Cobb. In deze nieuwe samenstelling werden op 26 mei 1958 opnamen gemaakt in de Columbia 30th Street Studio in New York. Deze zijn pas in 1991 in zijn geheel uitgebracht door Columbia op een compilatiealbum getiteld 58 Sessions. U hoort in deze uitzending twee tracks hiervan, met in de bezetting Miles Davis op trompet, John Coltrane op tenorsax, Cannonball Adderley op altsax, Bill Evans op piano, Paul Chambers op bas en Jimmy Cobb op drums. Als eerste klinkt in slow medium tempo de ballad Stella by Starlight van Victor Young. Na het korte rubato intro van Bill Evans vertolkt Miles Davis op schitterende wijze de melodie in tempo, waarna Coltrane het overneemt en drummer Jimmy Cobb op het juiste moment zijn sticks pakt. Bill Evans speelt een prachtig half chorus, waarna Davis het weer afsluit. Een klein meesterwerkje. Als tweede en laatste stuk van deze sessie hoort u de Cole Porter Standard Love for Sale. In deze zeer swingende uitvoering mag de gloedvolle solo van Cannonball Adderley wel even extra worden genoemd.

Dat waren twee stukken van het Miles Davis Sextet. Het sextet speelde op 3 juli 1958 op het befaamde Newport Jazz Festival in Rhode Island. Dit concert is opgenomen en uitgebracht op Columbia onder de titel Miles Davis at Newport 1958. U krijgt het volledige concert te horen met in de bezetting Miles Davis, John Coltrane, Cannonball Adderley, Bill Evans, Paul Chambers en Jimmy Cobb. U hoort de introductie van de groep door Willis Conover, de programmamaker van de legendarische Voice of America-uitzendingen. Het eerste stuk is een compositie van Charlie Parker, getiteld Aliucha. Er wordt afgeteld in een moordend tempo. Alle solisten zijn hier direct in topvorm en drummer Jimmy Cobb houdt iedereen haar.

In 1968 stond Thomas als lid van het Eddie Louis trio samen met Kenny Clarke in de studio Davout in Parijs. Ze maakten daar een opname voor het Dreyfus label. Dit weergeloze album is pas in 1999 uitgebracht met de titel Eddie Louis Trio. Kenny Clarke, René Thomas. U hoort nu alvast twee tracks van dit album. Als eerste de compositie Nardis van Miles Davis. Een stuk dat bekend is geworden door de vele uitvoeringen van pianist Bill Evans. Het trio klinkt als een kleine big band en het swingt genadeloos. Inspirerende solo's van Eddie Louis en René Thomas. Tot slot een compositie van Thomas getiteld Blue Tempo. Na het in half tempo en rubato gespeelde thema zet Kenny Clarke een uptempo neer en gaat het trio in vliegende vaart van start en brengt Clarke het geheel ook weer veilig thuis.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar opname uit 1960 van René Thomas. Ze kwamen van de CD Guitar Groove, uitgebracht op Fresh Sound Records, en opname uit 1968, afkomstig van de CD Eddie Louise Trio Kenny Clarke René Thomas op Dreyfus Jazz. Dit programma werd samengesteld door Erik Ineke.

Dit is House of Hard Bop bij Concertzender en World of Jazz. Vandaag de tweede uitzending over de legendarische Belgische jazzgitarist René Thomas. Deze fantastische gitarist werd geboren in Luik op 25 februari 1926 en leerde al op jonge leeftijd gitaar spelen. Hij had geen ambities voor een muzikale carrière tot hij gitarist Django Reinhardt ontdekte en ook de bebop-gitarist Jimmy Rainey. De Gypsy Feel van Reinhardt en de bebop-lijnen van Rainey waren bepalend voor de ontwikkeling van Thomas' eigen spel. In België trad hij regelmatig op met Bobby Jasper en Jacques Peltzer. Eind 1970 tot eind 1971 speelde hij in het Europese kwartet van Stan Getz met organist Eddie Louise en drummer Bernard Lubat. Stan Getz hoorde deze formatie bij een bezoek aan de jazzgroep The Blue Note in Parijs. Hij was zeer onder de indruk van de muziek. Hij besloot ter plekke om met deze bezetting een nieuw kwartet te beginnen, wat de pers de oren deed spitsen. Na optredens in Parijs volgde er een engagement van 3 weken in de beroemde Ronnie Scott's Jazz Club in Londen. Tijdens dit engagement werden er van 15 tot en met 17 maart 1971 live opnamen gemaakt die geproduceerd werden door de bekende producer van de Beatles, George Martin. Deze opnamen zijn uitgebracht op het Verve label onder de titel Dynasty en hiervan krijgt u in het programma 5 tracks te horen. In de bezetting hoort u Getz op tenorsax, Thomas op gitaar, Louise op Hammondorgel en Lubat achter de drums. Als eerste hoort u een compositie van Eddie Louise getiteld Dum Dum. Na een sluipend intro wordt de enigszins mystieke melodie ingezet door Stan Getz, die vervolgens een bevlogen solo speelt, gevolgd door een magisch opgebouwde orgelsolo van Eddie Louise, met daarna een korte maar lyrische solo van René Thomas, waarna Getz het weer schitterend oppakt. Hierna een compositie van Thomas getiteld Ballad for Leo. Na het gedragen rubato intro met tenorsax en gitaar breekt de hel los en gaan zowel Stan Getz als René Thomas er in uptempo behoorlijk los, uitmondend in een vette drumsolo van Bernard Lubat.